0: Stilos van de Namingari.
1: Stilos van de Namingari.
0: Vind ik een bam, bam, bam, parilotijd.
1: Bam, parilotijd.
0: 326 Nintega.
1: La.
0: Tompijan Haihua.
1: Bam, parilotijd.
0: Vakilomwa. Vakilomwa. Vakilomwa. Vakilomwa.